0: Eind van nummer goed.
1: Het is 12 uur. Aan 12 minuten.
2: Radioactief meteo. Wie is het weer bij ons am Sendegebied?
3: Andere plek op meteo gehaald. Het gaat niet meer ganz zo warm. Het zit per wolken om Himmel. Als veel regen werd niet komen. Viel zu wenig. Schluss man mal so zo'n. An temperatuur om tenminste wel 30 graden am Dach. Auch nur zu 20.
4: Radioaktiv Meteo, mit radioaktiv bei all wieder gut durch den Dach kommen.